0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilites,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ijant de mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Sitra Adrum Spriel Show, follow moment fin de credive, agus nischkelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel de groeges, a hoogteglo, gach derdi en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.
0: Reraw.

0: Geel Reroll.
1: Als Simagot in haar meelittes,
2: haar met de scholiocht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de iges scheliocht de quischali.
2: Ik jant de misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow me with fin de credive agus ne schelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel de groeges, a hoogte gloog, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dark yon.
0: Rira.